0: Oh, my dear, how
1: fine. Wat doe je? Je kent me al 40 jaar. Ik heb je net ontmoet. Ik laat me die jou niet voor de gek houden, onbeschofte Engelsman.
0: Get back in the kitchen, you rotten old Dutch person.